beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond Aandert.
3: Radio Groot Houdt Aandert. Familie Radio.

levensgeschiedenissen van een accordeonist met een bulte. Ja, vroeger waren die accordeons veel zwaarder of nu. Oh, dat is één theorie. De andere theorie zeggen we ook. Hoe je een bult hebt, het beste dat je kan doen is accordeon leren spelen. Maar laten dat in de mening.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aaldert.

Ja, ik hoorde het liedje gisteren voorbij komen in de show. En ik dacht van, is dit nou een nieuwe plaat? Of is dit een oude nummer? Nou, het was dus een oud nummer uit 2016. Maar hij klinkt zo lekker zomers, hè? Ja, Afrojack en Mike Taylor en It's a Summer Thing. Ik zeg, goedemorgen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 25 juni. Ja, zo is het maar net. Ja, het Hunebedcentrum in Borger is... Ja, in rep en roer, want daar is per toeval op een zeldzaam fossiel gestuurd. De tandplaat van een uitgestorven prehistorische adelaarsrog. Ja, het fossiel van de rog is ingebed in een stukje zandsteen... dat zo'n 50 miljoen jaar geleden is gevormd. Dat heeft RTV Drenthe gemeld. Ja, in die periode lag een groot deel van de Lage Landen en Noord-Europa onder een subtropische zee. Ja, het stuk zandsteen komt uit een groeve voor de zandwinning in Sellingerbeetse, net iets ten noorden van Ter Apel. Ja, het lag er al een tijdje in de opslag en men heeft het overnieuw onderzocht. Want men dacht eerst dat het een fossiel was van een plant. Ja. Maar het is dus een uniek stukje rog. Ja, want het is de prehistorische adelaarsrog. Oftewel de Miliobatis dicksoni. Ja, hij verschilde van de adelaarsroggen die we vandaag de dag kennen. Zo hadden de roggen toen tand- en kauwplaten die ze gebruikten om grote en dikke schelpdieren en schaaldieren te kraken. Ja, de moderne roggen, zoals de gevlekte adelaarsrog, die hebben een dunnere rij losse tanden. Dus het was best wel een groot beest. Ja, er staat ook een fotootje op internet. Dus een tandplaat, hè? Zeldzaam kijkje in het prehistorische zeeleven in Noord-Europa. Hè? Het Hunebedcentrum heeft het bekendgemaakt. Hè? Nou, dat is toch leuk om te weten. Ik vind het altijd bijzonder, weet je. Dingetjes van miljoenen jaar oud. Die dan toch in één keer boven komen drijven, letterlijk en figuurlijk. En dan komt men er dus achter dat die grote rog dus eigenlijk hier rondgezwommen heeft. Hè? Ja. Goed, we zijn begonnen. Goedemorgen.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu, vele jaren later, is hij elke dag op de radio.

Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. We zijn 25 juni. Ja, het Nederlands elftal. Die zijn zenuwachtig, want ze zullen binnenkort weer op de bres moeten. Ze wachten bij een groepswinst een nachtelijke wedstrijd tegen Marokko in de 16e finales van het WK voetbal. De Marokkaanse ploeg eindigde in de nacht van woensdag op donderdag als tweede in groep C na een 4-2 zege op Haiti. Ja, en ook nieuws van het NAVO-front. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump te verbeteren. Want ja, die was een klein beetje slechter geworden. Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump, maar benadrukte dat de NAVO-landen hem wel degelijk hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. En het wordt warm, ook weer vandaag. Ik zal straks even het weerbericht erbij pakken. Voor 9 provincies geldt vandaag code oranje vanwege de hitte. Vanaf vrijdag ook voor het noorden van het land. Ja, het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt dus voor heel de lage landen. En in Zeeuws-Vlaanderen ook een klein beetje rekening mee houden natuurlijk. Een groot deel van Duitsland is het ook lekker warm. Dus ja, pas op. Vanwege de hoge temperaturen rijden er ook op verschillende trajecten minder treinen. Want ja, als het te koud is, dan rijden er minder treinen. En als het te warm is, dan is het hetzelfde verhaal. Ja, en ook slecht nieuws voor de DEFCON 1 feestgangers. Het Hardstyle Festival in Biddinghuizen laat vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe vanwege de hitte. Alleen mensen met een weekendticket mogen naar binnen. Mensen met een dagticket, die worden weer naar huis gestuurd. Ja, de organisatie zegt dat de maatregel de enige optie was om het festival door te kunnen laten gaan. De combinatie van hoge temperaturen en het aantal bezoekers op vrijdag en zaterdag zorgt voor een risico wat we niet willen nemen, zo zegt de organisatie. Ja, op social media wordt er al verschillend gereageerd. Een bezoeker wijst erop dat het al langer duidelijk was dat het heel heet zou worden. We hebben ook al betaald voor de reis, ons hotel en dagen vrijgenomen van het werk. Zo zegt een zo'n fan, die heeft wel begrip voor het besluit. Met de hitte is dit waarschijnlijk de enige verantwoorde beslissing, al breekt het ons hart. Ja, DEFCON 1 zegt dat na het weekend bezoekers met een dagticket geïnformeerd worden over compensatie. Ja, niet alleen die ticket, hè. Ik zou zeggen ook hotelovernachtingen en die vrije dagen die ze genomen hebben. Ja, die moeten ze ook terug hebben, vind ik persoonlijk hoor. Had je dat maar niet op het laatste moment moeten beslissen. Toch? Ja. 1983. Wout Leep present The Star Sisters van The Stars on 45. Komt op de eerste plaats in de top 40 in 1983. En het liedje toen klonk zo.

Lekker zonnig weer, hoorde je. Perfect. Ja, want zo zeg je het, hè. Perfect. Met de P-U-R-R en dan fact. And the way you are is de dagtopper van deze donderdag, de 25e juni, hè. Ja, in het zuiden van Engeland zijn 10 personen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een file op de snelweg de M25, zo schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus die riep ook de hulpdiensten in om mensen te gaan helpen. Ja, vooral omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vaststond. Het is 40 graden.

0: zuidelijke deel van het land bleef het warm. In Zeeland bijvoorbeeld ook was het gewoon warm. Overijssel en Limburg. Ja, vandaag vooral in de morgen in het noorden eerst lokaal wat bewolking. Vanaf zee komt dat binnendrijven. Deze verdwijnt snel en verder verloopt de dag overal zonnig. In het zuiden wordt het lokaal 37 graden. In het noorden is het 26 tot 28 graden. Wat minder heet dus. Er staat een zwakke tot meest matige noordoostenwind. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting vrijdag, dan is het droog en helder. Het koelt niet verder af dan 15 tot 24 graden. Moet je nagaan in de nacht. Ja, en morgen, vrijdag, nou maak je borst maar nat, want dan wordt het nog veel warmer. Dan trekken er ook wat wolkenvelden met sluierbewolking over. Het wordt dan 34 tot 39 graden, hè. Jongens, jongens, jongens, wat een temperatuur hebben we momenteel.
1: This is the color red. This is speaking to you. This is fucking really good.

0: Hij is overleden trouwens al in 2016 op 25 december. Hij werd maar 53 jaar oud. Hij heette officieel Georgios Kyriakos Panayiotou. Zeg ik dat goed? Ja, nou ja, goed. In elk geval een hele andere naam als de naam die we dus kennen. Hè? George Michael, zijn artiestennaam. Hij werd bekend met Wham natuurlijk. Grote knallers, Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go Go, was er ook eentje. Die dit toen met Andrew Rich, die deed zijn schoolvriend. En ja, hij ging natuurlijk ook solo veel doen, hè. Fate, hè? 1987. En dit was Fast Love, ja, in de 80s remix, zou ik bijna zeggen. Nee, het waren de 90s. Goed voor de wekker. Ja, Venezuela is afgelopen woensdag lokale tijd getroffen door twee zware aardbevingen. Er zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt ook gevreesd voor dodelijke slachtoffers. Ja, de twee aardbevingen waren kort na elkaar. De eerste beving was om 5:45 lokale tijd. En dat was 5:45 Nederlandse tijd. Had een kracht van 7.2. Ja, minder dan een minuut later was er ook weer een beving met een kracht van 7.5. Ja, het epicentrum lag bij de deelstaat. Wat ongeveer 160 kilometer ten westen ligt van de hoofdstad Caracas. Hè? Ja. Goed, vandaag ook weer voetbal. Nou ja, Zuid-Afrika hebben we al gezien. Hè? Afgelopen nacht tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Zuid-Afrika. Vandaag ook nog een keer, vanavond om 10 uur... Ecuador tegen Duitsland. En dat is in groep E. Ja, en als Nederland als tweede in groep F eindigt, dan is Brazilië de tegenstander in de 16e finales. Nou, dat belooft wat, want Brazilië heeft al gewonnen van Schotland kort geleden met 0-3. En Marokko heeft met 4-2 gewonnen van Haiti. Ja, en dat wordt dan wel even nachtbraken, want het duel wordt dat wordt nog geen nachtbraken. Dat is om 7 uur aanstaande maandag. Maar de andere wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko, dat is even in de nacht, hè? Dus dan moet je wel even s'nachts gaan nachtbraken. Hè? Ja. Ja, het is druk op de weg. De A2, Zethovenbos, Utrecht bijvoorbeeld. Bij Waardenburg staat het ook weer stil. Het is druk bij Zaltbommel, Rotterdam, Amsterdam. De A4, Den Haag, Amsterdam is het druk. De A12 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En ook nog een keer de A15, Gorinchem richting Nijmegen. Daar is het vandaag ook afzien, want daar is het ook erg druk op de weg. Dus ja, en met deze hoge temperaturen hoop ik niet dat je lang hoeft stil te staan. Ja, of je moet airco hebben, dan heb je natuurlijk geen last van, hè? Nee. Ja, heel af en toe doen we een beertje, oftewel een pastoorse vaas in de herhaling. We hebben er vandaag ook weer eentje. En die gaat over het vakantiegeld. En dat stamt uit 2024.
1: Beers, roddelende breuvel.
2: Ik ben kapot. Pot, down and out. 3 dagen al helemaal van slag. Jongen. Het was weer mij, hoor. Ja, het was weer mij. Ik had het al een beetje in de gaten. Ik stond 's morgens op, stond er al een beetje klaar. Croissantje, lekker kopje thee, glaasje jus d'orange, het broodje met kaas en ham, een hardgekookt eitje. Lekker. Ik dacht, oh nee, het is weer zover, hè. Ze stond er wel een beetje bij van, eet eens door, we moeten weg. Nou, we zijn weg geweest, hoor. Potverdorie, nog een toezeg. Drie winkels, wat zeg, wel 6 winkels, dameskleding, jurkjes, 3 schoenenzaken, 4 schoenenzaken. Ik heb tussendoor nog gezegd, kunnen we niet even een kopje koffie drinken? Nee hoor, dat kon helemaal niet. Dat moest en zal geshopt worden. Oh, ik kom thuis met allemaal tassen. Alles heb ik gedragen. Ik ben nou 3 dagen down and out. Zeg, jongen, het was weer mij, hoor. Het vakantiegeld was weer binnen. En dit was Per. Graag tot de volgende keer.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haltert Familie Radio.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Radio Roadhouse Helden. Van Mil Radio.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love it because it feels so great.
4: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: heerlijke souvenir van Phil Collins en alweer van Diana Ross en The Supremes, You Can't Harry Love. En dit is Suzanne Freek.
1: De hitkampioen.

0: Haal deze dat zomerse gevoel boven met Waka Waka. 1 uur jou een feel-good moment geven, dat is onze opdracht. En daarvoor gaan we nog eens even naar Nederland met Raccoon.
1: Het is verrekt

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: SIDENO.com. Ja hoor, ze waren knettergek, maar ook superleuk. Dat was de Dizzy Mans Band en de show.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees
1: de
0: welkom.

Ik zeg wel eens gekscherend. Ja, nou goed, een beetje lol kunnen natuurlijk. Roy Black, die had zijn naam niet mee. Maar Barry White ook niet. Nee, maar het was een tof zang, jongens. En vergeet het niet, hè. Oh, you're the first, the last, and my everything. Dat had Barry White. Een van zijn grootste hits. Hey, jongens. En je komt

de tekst ook natuurlijk. Max Werner, dat was een topmuzikant van Kajak. Ging solo, Wayne in May, met zijn eerste plaat. En wel in 1979 al ik het gisteren. Plaatjes voor frustraatjes, maar ook zometeen een plaatje. In de vorm van een fijne voor achter de keukengordijn. Allereerst is het Diana Ross. Love Hangover. In the middle of the road show. Hey, leuk.

0: zetten we nou zo in het bosje. Love Hangover.
1: Fijne. Nou ja.
0: Zo, we hebben artiesten meegemaakt in het grijs verleden hoor. Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Voor degene in een schuilend achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.

0: zomervakantie van 1974. Het was er weer een, hoor. Ja, dan.
1: Grote zomerhit.
0: Echt wel. Niet zo klein ook. Het was Paul Vinci. Die zich ooit afscheid van de...
2: Roberts.
0: Nee, hij had geen zin meer in de Roberts. Hij zei, ik ga gewoon lekker solo. Heeft hij ook veel geluk mee gehad. Your baby ain't your baby anymore. Ook een fijne van achter de keuken gordijnen. Daar was je getuige van. Het was vandaag

0: die dode speakers. Ja, ja.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
0: Koffie, koffie.
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

Ja, lieve luisteraars, waar is de tijd gebleven dat we op deze muziek stonden te dansen, joh? Waren de jaren 80, Chemise Orient, Chic and Love You. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. Plaatjes met gaatjes, plaatjes voor frustraatjes. Kom daar je toe, voor je de bekende lange palen en digitale kanalen. Hier, Treintje Oosthuizen.

beste knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

Alles over de eens jouw favoriete vriendinnen waren, muzikaal gezien. Lekker toch, de Pointer Sisters, genaamd June Roos en Anita Pointer. And I'm so excited. Dit is de Middle of the Road Show voor jou.

Deze fantastische zanger. Bas Kersen, What Can I Say? Was een van de laatste van vandaag in de Middag Draad Show. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doe het gewoon nog een keer, toch? Ja. Maakt er nog een hele leuke voortzetting van. Dus voor zometeen, veel plezier. Want er volgen veel meer lekkere muziek met hele lieve aardige

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur, muziek.
3: Weer of geen weer, op donderdag.

0: Dat is eigenlijk een nummer van Clouseau. Maar je hoorde de versie van Millau. Dat ze de mooiste is. Prachtige teksten. Vrienden, welkom. Warme zomerdag. Vandaag donderdag 25 juni. Dit is weer of geen weer. De huishoudtip. Wat kan je vanavond zien in familie en in thuis? We hebben het weerbericht. En we hebben muziek. Ik heb Sheila E. Ik heb Smokey. Ik heb Gloria Estefan. Ik heb ook Shakira. De Bee Gees. En vele anderen. Kunt u zich een beetje verwarmen, mevrouw? Ja. Temperaturen niet te doen, hè? We zouden eigenlijk in de studio een douche moeten zetten, hè? Goed, tweede plaat. Het gaat er sexy aan toe. I'm too sexy. Dit is Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love.

Sammy Davis Jr. met Candyman. In Slovenië is het vandaag de nationale feestdag. Slovenië ligt in Midden-Europa aan de zuidrand van de Alpen. De oppervlakte is 20.400 vierkante kilometer en er wonen in Slovenië 2.200.000 mensen. Ja.

Sheila E. met The Glamorous Life. 3 jaar geleden, 25 juni 2023, wordt Solange Dekker in Thailand uitgeroepen tot Miss International Queen. Het is voor de eerste keer dat de Nederlandse deelnemster deze verkiezing wint.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Heb je nog een blokje kaas, maar hij kleeft aan je kaasrasp? Bestrijk je rasp dan met wat olie voor gebruik en dan blijft de kaas niet kleven. En als je jonge of zachte kaas wil raspen, leg hem dan eerst een half uurtje in de diepvriezer.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Smokey, lay back in the arms of someone. Het is vandaag op deze 25 juni de verjaardag van de Amerikaanse zangeres Carly Simon. Ze wordt er 83. Dit is ze met Why.

0: Falling in Love van Gloria Estefan.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Thuis 7:45 vanavond op VRT. Tim, Dieter en Tilly leggen een nieuwe bevinding rond een zaak samen en tegelijk lijkt er zich ook nog een opportuniteit voor te doen die ze niet mogen missen. De twijfel slaat toe bij Therese, die advies zoekt bij Britney. En Eddie laat Dieter duidelijk merken dat hij verkeerd bezig is. Dan is er op VTM om 20:30 familie. Ruben is in paniek en weet niet wat hij nu moet doen. Volgens Louise zit er maar één ding op. En Simon vindt het vissersmes van Kiel en trekt zijn conclusies. Matthias bereidt zijn verhuis met Victor voor, tot plots

Suddenly Last Summer van de Mortals. Ik heb twee bekenden overleden op een 25 juni. En alle twee in hetzelfde jaar. De eerste Amerikaanse zanger Michael Jackson overleed in 2009 op een 25 juni. Hij werd 50. En de tweede, Hilde Rens, beter gekend als Jasmine. Belgische zangeres, werd 37, overleed ook op een 25 juni in 2009. Kijken naar het weerbericht vandaag donderdag, 37 graden, morgen 38. Dan het weekend, zaterdag 36, zondag 31 graden. Dan misschien een kleine vooruitblik op volgende week. Maandag 27, hele dag zon uiteraard. Dinsdag 24 en volgende week woensdag 25. De vakantieoorden in Tenerife 24 vandaag. In Las Palmas 22, in Malaga 30. In Antalya 32 en in Benidorm 26 graden. Vrienden, bedankt dat u bij ons was. Morgen zijn we terug. Ik verwacht jullie in grote getalen. Weer of geen weer, het programma voor de hele familie. We gaan eruit met de Rolling Stones. Dit is The Beast of Burden.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de

Ja, inderdaad, een hele bijzondere goede donderdagmiddag. Dat wordt een stevige middagmaal als je mij vraagt. Als je met zo eentje kan beginnen. Muse and Uprising. En die mannen treden op 2 juli in Milwaukee. In Amerika natuurlijk. En dan ook nog op 5 juli aanstaande in Maryland in Australië. Ja, moest je eventjes op reis zijn en je zegt, ik ben wel liefhebber van Muse. Wel, je kunt ze daar altijd zien. Van harte welkom in de lunchbreak, zou ik zeggen. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is de Red Hot Chili Peppers. En dat allemaal met hun Under the Bridge.

0: Ja, de radio was altijd een klein beetje raar geschminkt, hè, maar was een hele lieve man, hebben we laten vertellen. Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. Wel, met een beetje smink erbij zal dat altijd wel best meevallen, denk ik. Hè? Nu ook nog. Hè?
1: De inderdaad onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Hearts.

inderdaad. En wat een stem, wat een dame. Natuurlijk ook eens eventjes onze onvergetelijke hit hier in de lunchbreak. Ik heb het allemaal over Bonnie Tyler natuurlijk. En dit allemaal met haar Total Eclipse of the Heart. Als de kleppen maar goed werken, zou ik zeggen. Hè, inderdaad. Als er eentje laat afweten, zal je je niet zo goed voelen, denk ik. Dus Bonnie Tyler met alles erop en eraan.

inderdaad heel veel als jingle gebruikt en als een opvullertje gebruikt. Hè. Maar wij doen dat natuurlijk niet. Hè. We vinden het veel te mooi. Wat verdorie om een afzakkertje te zijn. The Three Degrees en TSOP en The Sound. Lunchbreken, dat doen we iedere dag natuurlijk. Hè. Van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. En dat met de lekkerste hits. Eventjes doorslikken die hap hier. London Beats, die hadden ook natuurlijk een hele grote hit. Ze hadden een hit of drie waarmee ze goed gescoord hebben in de top 40 in de tijd. En dat is er eentje van A Better Love. Hier zijn ze, de London Beats.

0: Je luistert naar Radio Groot Haaltert.
1: Je favoriete radio.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Een hele bijzondere goede donderdagmiddag. Smakelijk eten in ieder geval. We gaan vandaag terug naar 1990. Bluesgitarist Steve Ray Vaughan komt vandaag in 1990 om het leven bij een helikoptercrash na afloop van een concert met Robert Gray en Eric Clapton. Drie crewleden van Eric Clapton overleefden eveneens de crash niet. Hier is Steve Ray Vaughan en hier is hij met het allemaal met zijn Pride and Joy.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Nou, dan gaan we eventjes mijn koptelefoon wat steller moeten zetten. Die man heeft wel een stem inderdaad. Hè. Ja, hij is er nog tot en met morgen vrijdag. Onze artiest van de week natuurlijk. En dat was Bruno Mars. Geef mij maar een Mexicaans hapje. En dit allemaal met zijn Risk It All For You. Welkom in deel 2 natuurlijk van de

0: En dan een lekkere, lange versie van Joyce Moroder natuurlijk en Paul Oakley. En Always Be Together in Electric Dreams. Dat moet nogal vonken geven als je mij vraagt. Hè? Inderdaad wel. Lunchbreken doen we tot 1 uur hier deze donderdag. En morgen weer vrijdag. Morgen start het weekend natuurlijk vanaf 12 uur. Officieel het nationale middaggebeurtenis. Het weekend start morgen op vrijdag om 12 uur. Ja, inderdaad wel. En misschien ga je dan wel een beetje vakantie tegemoet. Hè? Je weet het maar nooit natuurlijk. Hè?
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Madonna is nog steeds dame van de week. Hier is ze met Hang Up.

uiteraard. Ik vind juist dat de tijd heel snel gaat. Yeah. Time goes slowly, hung up. Madonna hoort je natuurlijk hier in de lunchbreak. En dat allemaal hier op Yo Donderdag. Blijf hangen, zou ik zeggen, want straks om 1 uur wel, komt er weer een heel leuk programma aan. Dus stay tuned. Hier op jouw favoriete radiostation. We gaan er nog een klein beetje, we gaan er nog een klein beetje zon in steken in die radio natuurlijk. Hè, want de zomer die komt eraan. En hij wordt lang en heet, heb ik me laten vertellen. Hier is Laidback en Sunshine Reggae.

0: En wel een hele lange versie van Laidback natuurlijk. En Sunshine Reggae. Ja, mag wel eens op een donderdag natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Zo, het is tijd geworden, hoog tijd geworden voor onze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, inderdaad, onze toetjesplaat van de dag. Hier is Seal en Crazy. Wat mij betreft graag tot morgen. Stay tuned, want er komen lekkere programma's aan hier op je radiostation. Tot dan, tot morgen.

0: passione.
1: Notte di passione was dat van Laura Pausini om deze Pop Avenue mee te beginnen. We draaien dit uur ook nog Wim Soutaat, Too Unlimited en Ellie Goulding. Maar nu eerst de Dizzy Mans Band en de show.
0: Luc Boon.

De Nederlandse Dizzy Man Band had zijn grootste hit toch wel met de opera. Andere gekke titels van de band waren Jumbo, Mickey Mouse, Rio en Moni de Pony. Over nu naar Peter Kingsbury.

warme, herkenbare stem van Peter Kingsbury was dat. Ook wel gekend natuurlijk als zanger van Cockrobin. Hier hoorde je met Only the Very Best. En dan nu over naar een van de herkenbaarste stemmen van de laatste jaren. Eurosongfestival winnares Lorraine en haar Tattoo.

Een vleugje country was dat, gemengd met moderne beats van Shaboozy en A Bar Song. En dan nu over naar het eigen bodem terug, met een man die toch ook al een jaar of 20 meedraait. Dit is de nieuwe Wim Soutar en Eline.

Love was dat van Tom Grennan. Andere bekende hits van hem zijn All These Nights en Be Your Side samen met Calvin Harris. Tijd nu voor de nieuwe Ellie Goulding.

0: De klanken van Wings waren dat uiteraard met Paul McCartney en zijn toenmalige vrouw Linda Eastwood. Talent van eigen bodem nu, met Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Jodis Fadelsohn, beter bekend natuurlijk als Meteor met zijn nieuwe single Nooduitgang. Zijn zus Lies deed in 2016 al mee aan The Voice. Hij zelf durfde echter niet uit faalangst. Maar hij was wel aanwezig en het moorde zo producer Hans Franke. Toen ging het balletje pas echt aan het rollen.

Dat waren Kato en John met Turn the Lights Off. Zo, dat was hem alweer voor vandaag. We gaan er nog uit met eerlijke nostalgische pop uit de jaren 90.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur, muziek.
3: Radio. Menno Dekker.

Zo, schatste dit programma binnen met Silk Sonic en Bruno Mars en Anderson .Paak en Skate. Zo, leuk was dat. En deze van Zion Marley, familie van Bob Marley natuurlijk, In the Sky.

0: In the Sky. Ja, een beetje... Ja, nou goed, laat maar zitten.
1: Met de muziek van de jaren 70.
0: Dan maar naar 1977. Dat is al een tijdje terug, hè? Rafaela Cara. En een swingend nummer. A far l'amore. Comincia tu.

0: Nelle en Bente. Stiekem gedanst. En ik heb stiekem meegeluisterd.
1: 80 is prachtig.
0: Zet even de vaart erin, hoor. Als je wil, mag je dansen, hoor. Hoewel, dat is een beetje lastig als je auto rijdt op het ogenblik. Dat zou ik niet doen. We gaan naar 1981. Van Steve Winwood horen we Night Train. En die duurt lekker lang en ik hou mijn mond dicht.

deze heb ik lang niet gedraaid, zeg. Steve Winwood, Night Train. Een nummer uit 1981 afkomstig. Ik heb een artiest klaarstaan die Boudewijn de Groot heet. Nou, die naam ken je waarschijnlijk al wel, hè? Met de dame met het hondje. En dat kwam in 2022 uit. Leuk liedje.

0: Leuk liedje van Boudewijn de Groot, hoorde je. De dame met het hondje. En Boudewijn de Groot, die zegt me wel wat. Ik heb ooit gewoond in Amsterdam-Noord. En daar was hij bevriend met iemand die vlak naast ons woonde. Dus we zagen Boudewijn nog wel eens voorbij komen. Dekker Radio met, ja, even schakelen naar Studio 2. Want Wiebe zit al te wiebelen.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Mooi hè, Isley Brothers, Dead Lady. De Tour de France komt eraan. Ja, de echte Tour de France komt strakjes in juli. Maar de dames van Trio Zazie hebben het er nu al over. Hoor maar. 1, 2, 3.

Net echt, hè? Leuk gedaan. Trio Zazie en het lied over de Tour de France. Dit is Raccoon. Time to disappear, zegt hij.

0: Raccoon met een nummer van 2 jaar geleden. Time to disappear.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
2: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

Mooi liedje, hè? Van 2 jaar terug van Roxanne Hazes. Ja, die kan het wel, hoor. Jongen. Jawel, Dekker Radio. Ik start gewoon door, hoor. Ik heb het wel naar mijn zin in de Dekker Radio studio. Zo in mijn eentje. Dit is Julien Clerc. Uit Frankrijk. Een van die topartiesten. Mijn engeltje zingt hij. Maar dan op zijn Frans. Mon ange. Het jaar is 1987.

Sarah Dies. Weet ik toevallig. Deze is uit 1987. Weet je wat we gaan doen? Zullen we even gaan dansen aan zee? Is dat een idee? Laten we dat eens doen. Lijkt me een leuk gezicht. Al die mensen. Als ze ineens zouden gaan dansen aan zee. Goed idee. Bluff. Doe je best.

pittig damesgezelschap. Loose Electric en Mädchen. En we zijn er doorheen. Ik heb nog een pittig damesgezelschap. Mother's Finest namelijk, tot besluit. Tot de volgende keer maar weer. Hier is Baby Love.

0: Goodbye.
1: Deka Radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.

0: Jammer genoeg ook al een ode aangeworden, maar ze blijft goed dan ook nog altijd aanwezig in die playlist. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

die hing volledig in de rood van de mensen. Bon Jovi met Living on a Prayer. Zometeen filmmuziek van Bill Medley en Jeffrey Warnes. Maar is het verhaal uit Vlaanderen van Lisa Lewis?

Zou taartje enkel en alleen kunnen draaien, omdat het echt zo'n mooie naam is natuurlijk. Shania Twain, dat was I'm Gonna Get You. En dit is het grote succesverhaal van Mixed Emotions.

0: de Robert Cray Band, die maakte het mooi weer in de jaren 80. En een schoon voorbeeld daarvan was deze Right Next Door. Eens kijken, wie staat er aan de deur? Oei, het is Gaan en Mij.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: zijn zo van die platen die je volledig moet laten uitspelen. Anders is het een regelrechte verkrachting van deze grote hit. Ganne mij, wat een schoon meisje. In het duet met Blaf, ik ben niet meer bang. Op naar de top van het uur. En dat doen we in het gezelschap van Bruce Hornsby en The Range.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootaard.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio Grootaard.
4: Uur na uur muziek.
5: 3, 2, 1.
6: Here comes the music.
7: Hey, Mark Hallebroek.
8: Showtime.
9: Are you ready?
10: I'm ready.
9: Go!
11: Music.

in Showtime van de Tramps met Disco Inferno. Het nummer dat we ook kennen in de uitvoering van Tina Turner. En daarover straks meer, want ik heb een merkwaardig duet dadelijk tussen Tina Turner en Barry White. Maar eerst heb ik nog een bizar nieuwsbericht, een beetje een lastig nieuwsbericht zelfs, van een ouder en een kindje van 3 jaar, die wel een heel duur kunstwerk heeft gemaakt voor papa en mama. Normaal gezien zijn de ouders altijd wel blij met dat soort van kunstwerkjes, maar in dit geval, de peuter had namelijk echte geldbiljetten als papier gebruikt om unicorns in haar kleurboek te versieren. De geldbiljetten zo'n beetje ja, geknipt, hè. Je kent dat. Briefjes uiteraard in vormen geknipt en zo. 1700 euro verprutst. Gelukkig betaalt de bank het geld terug als de serienummers een beetje zichtbaar zijn. Ach ja, kindjes, hè. Goed, eerst even fine-tunen. Oké, dat lukt. We kunnen verder met de Showtime. En ik heb alweer een gesprekje, een interviewtje met een madame die onlangs 80 jaar is geworden. Ze zingt al van de jaren 60. Het gaat om Cher van de duo Sonny en Cher. Maar eerst een beetje propaganda. Dit is P-Machinery.

Wat een orchestratie, denk je dan, maar alles komt uit hun machine. De band heet dan ook P-Machinery, de synthesizerperiode, helemaal jaren 80. Propaganda was dat. En dan, zoals beloofd, dat duet tussen twee grootheden. Tina Turner enerzijds met de vrouwenstem en Barry White anderzijds met de diepe mannenstem. Het was een hitje in de jaren 90, deze In Your Wildest Dreams. Droom even mee en doe alsof ze nog altijd

nummer stond oorspronkelijk op een cd van Tina Turner. Ja, je hoorde het in Your Wildest Dreams. Mekaar een beetje aan het opvrijen in de hemel waarschijnlijk. Tina Turner en de zoere stem van Barry White. Strakjes bestuur in de K3, want de K3 Originals Tour zit erop. En de jonge nieuwe K3'tjes kunnen alweer een plaatje gaan uitbrengen. Dat is voor na deze van Just Jack. Ken je dit nog? Stars in the Rise.

0: Just Jack met The Stars in Their Eyes. Ja, de K3 Original Tour zit erop. Ik heb nog een oude K3 Original jingle.
1: Wij zijn K3 bij Hullebroek Mark.
0: Ja, inderdaad. Zeg, hoe oud was jij, beste vrienden, luisteraars? Hoe oud was jij toen Oya Lele uitkwam van de originele K3? Wel, de jonge K3'tjes die waren toen een jaar of 7, 8, staartjes in het haar. En ze hebben er ook een liedje over gemaakt. Het is hun nieuwe zomerplaat. Dit is de huidige K3, zeg maar. En de zomer van Oya Lele. Ik ben ervan overtuigd, je zingt meteen mee.

wat zullen we morgen dan nog willen zien? Will You Still Love Me Tomorrow? Een nummer uit de film Dirty Dancing, maar oorspronkelijk van nog langer geleden. De Shirelles waren dat. Ik heb wat lastig nieuws voor een plattelandsvrouw uit Australië. En haar droom is uitgedraaid op een heuse nachtmerrie. Rond haar woning staat nu namelijk een 3 meter hoge muur van mest en andere vuiligheid. En met dat soort pesterijen proberen de nieuwe buren die buur dus weg te jagen. Het huis is nu onverkoopbaar geworden, zeg maar. Meghan Perry is aan het treuren en ik kan misschien via de radio vragen, heeft er toevallig iemand mest nodig? Voor de patatten of zo. Zeg, dit is Cashmere. Het is een band uit Nederland met bekende artiesten, maar daarover straks meer. Nummer 1, Love is What I Want.

In de lente van 1979 een hit voor Cashmere. En wie waren dat, die Cashmere? Dat was enerzijds, de mannenstem was Peter Hollestelle. En Peter Hollestelle, dat is de broer van zangeres Connie van den Bos. Het meisje zelf, de zangeres, was Jody Pijper, die later nog in het achtergrondkoor bij onder andere Wiltura zou gaan zingen. En Jody Pijper zong ook mee in de Stars on 45. Het nummer zelf is origineel van Leo Sayer uit 1977. Easy to Love heette dat. Een nummer dat Leo Sayer schreef met Albert Hammond. En dan, hands up, denk je, nee hoor, het is de Vlaamse versie. Dit is Wiltura. En geef

Ja, Cher, een oude madame. Het is zoals je het bekijkt natuurlijk. Ze is onlangs 80 geworden. Wat een kanjer en wat een parcours heeft ze afgelegd. Hè. All or nothing was dat. Het is all geworden voor deze Cher. En dan naar Canada. Dit is Alanis Morissette en A Little Bit Ironic.

Alanis Morissette, speciaal liedje, dat wel. Heel rustig bij momenten, soms stilte. En dan loeiende gitaren, isn't it ironic? Tijd voor de kindjes. Ja, want dit is een liedje uit de hitparades van tegenwoordig. Een van de toppers. Het nummer is van Alex Warren en heet Fever Dream.

0: zal je maar meteen vertellen dat ook Bobby Prins dit ooit gezongen heeft. Ja, ja, maar dit was de originele I Fought the Law van de Bobby Fuller Force. Strafverhaal uit de fotografiewereld, want bij de meeste fotowedstrijden zijn scheve kadrages en duimen die per ongeluk in beeld komen meteen een reden voor disqualificatie. Nu, er is een wedstrijd waar het net andersom is. Met slechte foto's kan je winnen en met haar slechte foto's is de 28-jarige Blanche Mortemare uit Parijs bekroond tot slechtste fotograaf ter wereld. Ja, de Française wint met haar onbestaande fotografietalent 43.000 euro en een reis naar IJsland. Nu, vrienden, ik begrijp dat volledig. Zou er ook iets bestaan, bijvoorbeeld als de slechtste radio-dj ter wereld? Die kan een reis winnen naar Siberië, bijvoorbeeld. Daar zijn we daar ook van af.
1: Amai, amai.
0: Wij gaan naar de jaren 70 reizen. Dat is wat anders met deze hier van Mary McGregor en het mooie Torn Between Two Lovers.

intussen in de tijd van Do You Believe was een jaar of 50, neem ik aan. Cher was dat, onze centrale gast hier vandaag in Showtime. Straks gaan we de rust laten terugkeren met een instrumentale uitsmijter. Ik heb een pianoliedje dadelijk van Richard Kleiderman. U kent ongetwijfeld balladepoeg Adeline. Wel, ik ga je straks vertellen wie Adeline eigenlijk is of was. Maar eerst een beetje ambiance met Bart Peters en de radio's. Hier is Nono, rien a changé.

die radio's, die konden er nogal eens een lap op geven. Jaren geleden, live vooral heel sterk. Nono, rien a changé. Een nummer van Poppy trouwens. Ik heb een uitsmijtertje, dat had ik al verteld. Dat is een pianoliedje van Richard Kleiderman, Ballade pour Adeline. Ja, Richard Kleiderman, om te beginnen, heet niet echt Richard Kleiderman. Hij is geboren als Philippe Paget. Ja, werd ontdekt door het Franse producersduo Olivier Toussaint en Paul de Senneville. En daarvoor combineerde de man nog diverse baantjes als begeleider van onder andere Michel Sardou en Johnny Hallyday. Hij ontleedde de naam Kleiderman aan de naam van zijn overgrootmoeder, die zo heette. Nu, Toussaint en de Senneville hielden in 1975 een auditie om pianist te worden en om pianist te vinden die hun Ballade pour Adeline zou kunnen spelen. Uit 20 kandidaten werd Richard Kleiderman gekozen. En wie is die Adeline nu? Wel, Adeline is de naam van de toen pasgeboren dochter van Paul de Senneville. Dus die Adeline bestaat echt. De single werd al in 1977 uitgebracht, maar stond pas in januari 1979 op 1 in Zwitserland en Oostenrijk. En was ook een dikke hit bij ons, natuurlijk in Vlaanderenland. Bedankt voor het luisteren. Dit was Showtime. Geniet nog even van Ballade pour Adeline, onze uitsmijter. Tot de volgende!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

De Archies vandaag openen in deze Old Gold collectie en Sugar Sugar hitte uit 1969 vandaag op de radio. Wees van harte welkom. Aangenaam, Arnold is de naam. Tijd voor de picnics nu op de radio en I'm Alone Forever.

Cindy en Bert en Ich kom bald wieder. Bij ons en in Nederland werd het verhaal ingezongen als zaterdagavond. Tijd nu voor het verhaal van Gigi Lamoroso door...

Billy Ocean 1984 en European Queen. Er was toen nog een andere versie van hetzelfde nummer. Paul Gold nog steeds hier op jouw favoriete radio met nu Bandolero en Paris Latino. Yeah.

Ocean en Bondolero, beide hits kwamen uit het jaar 1984, vandaag in deze All Gold collectie. Terug naar de 70s nu, met Don Mercedes en de grote hitsingle Rocky.

collectie op jouw favoriete radiostation met Gilbert Bicot, L'Important c'est la Rose. En ook dit komt uit 1976. Jesse Green, Nice and Slow.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Net voor de onderbreking hadden we nog de Classic Illustration en Darling I Love You. En zo net nog de Supremes met Baby Where Did Our Love Go. En dan nu uit 64, Roy Orbison, Pretty Woman.

Roy Orbison, Pretty Woman vandaag op de radio en al Gold. En doe je eentje uit de collectie van mijn vader Zaliger, Claudia Silva en J. Pleuré.

winter hield ons lang genoeg gevangen. De truien vliegen achteraan in de kast. De dagen worden langzaam weer wat langer.

0: zon.
1: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.